0: Yes, sir. Hello.
1: DJ Frankie.
0: Yes, sir. Yes, sir. For Chemwe,
1: Drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop,